Moet je nou een frisse mijn solo? Kon mangen nele de na fest joh lintik de jebe benen al gemis ak jamu.